Wat is dit? En waarom is Daniela? En hij ziet ons zien. En hij is een kind.